0: Cristo. Ooit stel je bottels op je tafel en zei tien. Ooit zien die volgende stop lijkt net zoals tequila. Oh Jan zei,
1: Owens, ik blij die altijd omval.
0: Ooit zei deze regels is mos hier, ons zal jou optel. In mijn leven was ik toch nog nooit zo dronken nie. Is net een wonderwerk, ik was niet en ik dronk niet. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.

dan het myle op sy klok gehad. En vol van boereraad. Lisa was sy Hilux, Adrie was sy Amarok. Gesê een vrou in een pakkie is dieselfde bok. Sy soek een bykie vroom vroom petrol trak. Soek een bykie soem soem loop sy glad. Doen het vir volk en vaderland my maats.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

storie, een beetje grijzer. Ze staat die tijd, ons wordt een beetje wijzer. Ik ze getuigen van je liefde. Jij is elke woord in mijn liefdesbrieven. Jij is mijn

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

en vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroom vroom petroltrap. Zoek een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Nou, sê, ons gaan braai, ons gaan braai, ons gaan braai. Ons gaan nou braai, ons gaan nou braai. Ons gaan nou braai, hoor. Ons gaan nou braai. Ja. Wie van julle was nie, amen? Ja, baie van julle vrouwens was by die Soul Duties and Jaws, maar wie was allemaal daar? Wie was allemaal in die army? Kom. Julle, baie van julle was. Mans of julle vrouwens, kinders, wie ook al. Wie was allemaal in die army? Kom, ons geniet net hierdie ene.
1: Kan jy onthou, was jy ook daar? Ons moes vecht in die groot gevaar. Tienerseens van 18.

Bekkers is natuurlijk een sien van Toller van een Merwe, nee, jullie weet het zeker. Nou ja, nou Bekkers het lang keer in Mamesbreek gewoon, hy is een weeskisser, en hy sal een weeskisser blijven altijd. Nou goed, en ek wil nog een nommerkie speel hier so van Hugo Nieuwoud. Jullie gaan hom ken, maar het is maar net een mooie ene.

Erg mij als ik nog wel slaap. Ik zie je gang, koffie maak. Ik hoop van nu die dag begint.

Rotmak yüz sayfa savalas hikvat. Miskien betrekken in het gaan door. Als ik terugkom, is daar dan weer hoor. Alle tijd voor jou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

Wat stukken was, mag jij weer, ja. Mijn leven wil ik met jou deel. Die voortpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je stad. Zet mijn

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk en zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je loskeert, zal we altijd bij

fans voor jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema niet zag is aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

de plekken te vatten. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap. Zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkappen.

Wil jy jou besigheid se horison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internet radio met Gaan Groot Radio, die internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.

Ons karre die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Dis toch ook kiezen waar ons het ervan besin, oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot een verhaal. Het hek waar ons dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar is echt een sekere goeders wat ik weet ek omgekeer het. Maar die lewe werk is so nie, en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dank je vir dit alles wat jy al voor my beteken. Het is al een ding is wat ek wil hee dat jy moet weet, is dit. Ubuntu is my level, Ubuntu is my level. Ubuntu is my level. Ik ben in mijn familie, is mijn kerk.

over alles het gepraat, raak de mensen in verzaak, maak op plek voor plannen en voor dromen gemaakt. Raak ik ben nog aan die daad tot klaar, toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen en hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of van ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken waar ik al gevangen het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebring het. Eerder zal ik nog voor jullie alles voor vertellen. Tot dan met jullie weer het, ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. En mijn familie is mijn kerk.

0: gaan groot met stijl op gaan groot radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet het.
1: Gaan groot radio.